ge zult mijn naam dragen, opdat ieder ander die naam ook zal respecteren. Het vijfde gebod, gij zult mijn boosheid niet uitlokken, want anders zal mijn woede zwaar op uw arme hoofd neerkomen. Het zesde gebod, gij zult 's avonds nooit met uw vlug

Raad, niet luidkeels mijn naam gillen als ik met een andere vrouw loop. Ga maar netjes naar huis en wacht tot ik thuis kom om het je rustig uit te leggen. Want ik ben jouw man, een grappige man, maar bovenal een man die niet houdt van een schandaal in het openbaar. Het achtste gebod. Gij zult niet roken of drinken en zeker geen profane taal uitslaan, want zulke taal wens ik niet te horen. Het negende gebod. Gij zult geen overspel plegen, want in de ogen van de wereld zal ik onschuldig zijn als ik jou vermoord. Het tiende gebod. Gij zult niet begeren de jas, de tas, de blouse of de poes, het bed, de cabriolet, de jumper of de stumper van een vent, ja zelfs geen cent van de buurvrouw. En ge zult me nooit aan het hoofd zeuren over alles wat er in de etalages ligt. Want ik zal je alleen dat geven wat je werkelijk nodig hebt. Dit waren ze dan, de 10 geboden van een man aan een vrouw, door mij.